0: Welcome to this guided meditation to help you to manifest your dreams and goals.
1: Es van mis van die zwaar vijf.